vanhanlaas die kardioloos en door in sankari. Vanhanlaak is taal aan weer die laai maar sexy gas. Kan zo zien hoe eeuwen peli, nie hoe noor ik in ziekes. No honesta, van honesta, jos mis parane. Kees die ike zinkel aan al maan pahene. Die kan kies een bitte nou en door een sexy gas. Maar die kan kies een rente nou en een rietse gas. Lees en delen alle onze vanha martello. Die kan kies een rente nou en weer een sexy gas. Moet lang maar lakken, maar dan papa, doe me goed in. Moet gaan aan zijn moest, dan moet me liaan, hun en door.